van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: eens voor drie boodschappen. Ik druk elke ochtend voor die radio brengt. Nou, je dank je daarvoor. Eén, ik zie nu net goeiemorgen aan die Lena Bezegnoot en ook aan jou. En er is een Valerie, goeiemorgen jullie. Ik bedoel jullie het opgestaan en dat het goed is en de gezinde naweek gaat. Mag de Heer je regeren dat de gezinde spiegelen vol gezond is in liefde voor elkaar. Tegen Antilena, en dan zie ik daar in Rewood, John en Lilia Ferreira, goeiemorgen aan jullie. Dan in Rita, jullie vier prachtige mensen. Met verlang om jullie en jullie oor te kijken. Als het gezien is. Dus tien, goeiemorgen. Mevrouw Poppy en Charlotte, alle vier, goeiemorgen ook aan jullie. Mag het ook een wonderlijke geziende maandagmorgen wees en een geziende en gezonde wees voor jullie wees. En onder die hand van ons schepper. En dan zeg ik, dank je lieve vader, voor jullie naweek het drie is. Voor mijn kinders en kleinkinders gezondheid. Wen dat het met allemaal goed gaat. En mag het een geziende wees wees. Voor Namibia waar daar ziekte is. Het gebruik is die Heere voorzien in elk eense behoefte, want hy ken ons allemaal, want hy is ons schepper. Mag hy die gezin die hospitaal om oehoes, verte, daar die verpleegpersoneel, mag hulle Heere julle sien met geduld en gezonde gedagtes om te kan help waar nodig is, allemaal oor ons land. Baie, baie dankie vir die voorrecht om hierdie maandagmorgen in te stap op met die boete en liefde en vrede voor Namibia. Baie dankie Ingrid vir julle ook aan jou die
1: baie, baie dankie juffrou. Juffrou, ook baie mooi en geseënde week hoor.
0: Dankie Ingrid.
1: Goed gaan juffrou, tot ziens. Ja, ek, iemand, nou, ek weet nie wie die persoon is nie, maar ja, nuwe week, nuwe genade, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad, Psalm 119 vers 105. Hierdie nuwe week is 'n geskenk van God, 'n vars begin vol genade, hoop en geleenthede, sy woord is ons kompas, ons lig en ons krag, wanneer die pad onseker is, wys hy ons die regte rigting, wanneer ons moedeloos is, gee ons moed, kom ons kies, om hierdie week met sy woord in ons harte en sy vrede in ons lewens te stap. Hy is die bron van alles wat ons nodig het. Here, dankie vir die voorreg van 'n nuwe week en nuwe genade. Lei my met u woord en gee my wysheid. Beskerm my pad en vul my hart met die vrede. Amen. Wanneer God se woord jou hart vul, kan die storms van die lewe jou nie maklik onderkry nie. Amen. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeiemorgen, Roos, met u, hoe gaan het vanmorgen?
1: Morgen, Tommy, altijd goed, dankie. Hoe gaan het met hem, Tommy?
2: Dat is een goede. Je bent goede wensen. De aanmaak. Naar die brigade van mij. En ik hoop dat ik twee dieren zijn. Aan de hand, met een joy. En ik. Met de grote genezing. Van die ziekte wat ben ik. En ik geef hem op Psalm 103. De eerste vier versen van Psalm 103. En dan... Ik heb een keer niet van mijn zes Psalm in mijn handen. Als het moeilijk is.
1: Ik wil zo graag om Tommy Reis net speel, maar ik sukkel zo om in mijn handen te krijgen. Maar ik beloof, ik ga hierdie week en ik moeite doen om Tommy.
2: Nee. Ik heb niet al iets gedacht, dat voor iemand.
1: Tom is al baie lang geduldig.
2: Nee,
1: ek sal het definitief. Baie, baie dankie om Tommy. Om Tommy met 'n baie mooi en geseënde week, he, hoor. Goed gaan om Tommy. Dankie om Tommy. Ek sal vir hom sê om Tommy. Goed gaan om Tommy. Tot ziens om Tommy. Ja, 26 minute oor 9. God se genade is God se guns aan ons, 'n kosbare geskenk van liefde en vergifnis wat ons dra selfs al verdien ons dit nie. Mag ons dit elke dag waardeer en deel met mekaar. 'N Pragtige dag. Baie baie dankie tannie Ellen vir daardie mooi boodskapie. Ek waardeer. Goeie wense, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Intjie, hoe gaan dit vanoggend?
1: Môre Veronica, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
3: Dit gaan goed, dankie, Intjie. Ja, ek wil toch net vir Myrtle bekleer wat Saterdag verjaar het. Nou sien ek sy daar, was die naam daar van Matinsie en Blommel en Poppele daar in Omaruru gewees. So ek hoop sy daar verjaar, dat sy maar lekker geniet. En dan was het gister bestoonder Ananias Duplessis, hulle huweliksherdenking. Ja, gister sou dit Antie Marie ook, hulle huweliksherdenking ook gewees het. Maar ek wil vir Antie Marie sê, koester maar sy prachtige herinneringe. En dan wil ek vir teens hulle sê, julle bly nog in ons gedagtes. Julle is wel stil, maar ons dink baie aan julle en ons vertrou dat die Here hierdie pad saam met julle gaan stap. Weet jy, Intjie, ek sê nee. Baie keer as daar sterftes is, dan wens jy mens die sterfte toe. Jy weet, jy bemoedig hulle. Maar weet jy, die dood kom so op jou af, nee. En dan lees het amper jy het die persoon vergeet na alles.
1: Ja.
3: Maar ek wil vanmorgen vir hulle verseker. Hulle is nie vergeet nie. Het is so moeilik om voort te gaan, om altyd hulle name te noem, omdat daar so baie, selfs soos in die boekie nou gesê het, nee, donderig by Town Council ontmoet ek aan die ander de koker, wat ook heen gegaan het, sy dochter, en sy vertel met jou van haar ma, maar ons ken nou nie mekaar nie. Maar weet jy, toe kon ek by dit vir haar een drukkie gee. So wil ek ook hierdie de koker familie sê ons dink aan hulle en ons bid dat die Here vir hulle sal dra in hierdie tyd. En dan is het vandag Tom van Wyk se verjaarsdag, Tracy. Oei, en kan ek nou Tracy se fan vergeet, maar in elk geval. Ja, en dan Eleanor Brits verjaar het vandag, en dan Araya. Is nou Jack in Virginia, so Mexican, die oudste eniekie, is nou die oudste ene. En dan Linkie verjaar vandag. En dan staan hier by my Rita ook, maar ek het die fan bygesit nie. En dan persoon maak hulle jeweliks herdenking, maak weet as hulle. En dit wat aan die Johnny daar geskryf het, nee. Ek wil vanmorgen net my amen op dat sit. En ek wil vir hierdie sit vandag verjaar alle seën toewens met hulle nieuwe levensjaar wat voor hulle leeg. En ons weet vanmorgen dat die Here voor elkeen gaan uitstap en alle begeerte sal vervul. Intjie, mag elkeen een prachtige dag het en hierdie boodskap kom van die Kimbroedies hier uit Rewef uit.
1: Al sê Veronica, jylle moet een prachtige dag hee hoor.
3: Baie dankie, goed genees.
1: Altyd, sy, tot ziens. Kom ons kyk gewoon na die môre. Goeiemôre Blom, ek hoor het gaan goed, ek leen nog onder die kombers, dis koud. Ons bid vir oom Joey. Dankie Moxie en ek Moxie moet onder hy kombers bly. So mens uitkom. Smaak my dan sin en wacht. Hy verkoue en griep my mens net so dat jy so kan toevoel in sy arms. Nou ja toe, ons sal nie laat het ons achterhou nie. Maar ja, geniet hy le in die bed. Is lekker. Die pligte kan later gedoen word. Goeie wense, goeie môre.
4: Môre Ingrid.
1: Môre tannie Lida, gaan dit goed?
4: Dit gaan goed, Ingrid, ek is opgestaan.
1: En
4: gaan bezig. Ingrid, ek wil net eerst aan my kleindochter, Giselle Groenewald, wat vandag vir die jaar, 14 jaar vandag, Giselle, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here vir jou rijklik seën, vrede, vreugde, voorspoed, en mag jy een goeie geseende nieuwe levensjaar het, om jy sy teddybeer, jy moet lekker verjaar, ek hoop jou maar luister en geef het door die boodskap, en ek wens van jou net alles toe, en alles van die beste vir jou nieuwe levensjaar en die jare voor en toe, en ek weet jy gaan namiddag lekker bederf word, as jy van die school afkom, en alle liefde van oomie en oupie. Ja, en dan is daar nog eens wat vir die jaar vir hulle.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

0: Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.
1: Hunker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan Saterdag aand om 6 uur saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou Saterdag aande om 6. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Muziek daardoor Amanda Luit met Mooiste Mens en op hierdie maandagmiddag die 6de Julie verwelkom ons u hartlik hier op Hartklop FM by die program Jaila met tot om half 7 vanaand hartlik goeiemiddag en u gaan kuier in die geselskap van my Sharifa en ook Alistair daarvan uit die Irongo streek onder meer met die Namibiese sportsake die internasionale sportnuus Namibiese nuus hooftrekke en hoe verklaar mens dit hoekom vries water nie onder nie maar wel bo. Dit is die vraagie wat Alistair 10 minute voor 6 se koers vandag gaan verklaar. So dit is ook waarvoor u ingeskakel kan bly. Nou die tegnologie is effe aan die skilpad slak status hier in die ateljee. So sodra ons toegang het tot die weer vooruitsigte veral vir môre die 6de Julie dan deel ons dit graag met u sodat u ook net bedag daarop kan wees wat aan die gebeur gaan wees veral wat die weer vooruitsigte betref en intussen kyk

Hier is ingeskakel op Baardklop FM 5:00 en het volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. President Netumbo Nandi en Dai Twa het stappe geneem om Namibië se vennootskap met China na hoër vlak te neem met jeug, werkloosheid, handel en belegging sentraal tot samesprekings

0: It is me, Bellamy Bruce, met If I Said You Had a Beautiful, You Have a Beautiful Body. Ons het voor hulle geluister na Malaika met Destiny. Kom ons gee geleentheid aan die heel eerste luisteraar van vanmiddag se program. Sê hoe sê goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Wat het van u geword? Hoekom was u so stil?
1: Ek kan nie vir ek het baie stil geword. Stille water diep op grond. Onder die gravel. Nee, ek was dankbaar, Bietje, want daar, ik was daar hospitaal toe. En ik had 4 van mijn pillen gekregen. Wat was oude stok wat ik gekregen. En ik 1 pil, 1 en 1 april, die moederpillen daar me gekregen. Gekoop. En dan me, dat niet die pil moeten gekopen. En dan op 16e moet dan weer gaan bij die inspuiten. Maar ik ben bij dankbaar wat onze hospitaal en overheid voor ons, dat is al die pillen, al van een beetje lang uit de stok, maar ons krijgt het. Ons is ons dankbaar wees. En dan is ook een beetje dankbaar voor die predikanten wat elke ochtend preek en elke aan. Ons is bij je krachtig. Bij je krachtig. Het is bij je bemoedigend. En dan wil ik ook mijn zusters die bij de kliniek ook een narrabel. Voor alle zusters en verpleegsters en voor alle zusters Saal, bedankt voor het zo goede werk voor ons allemaal doen.

0: niet naar huis geven doen voor hen. Zelf niet op de lady germen. Geen pas persoon, man. Ik heb al gezien mensen met mijn pad, man. Dus de serie van dag moet je gaan pad. En nou zal ik maar elke ochtend mijn pad hier om het krijgen die genade. Ja, Sharifa. En ons hebben allemaal maar problemen. En goed is wat ons maar oplossen, mensen. Ja, wat lood is. En onze jong mensen, wat zo de dambrok. En ons maar niet bid voor hen en zo. Ons kan niet alle oordelen en zo. Nee. Ons allemaal maar met zwakheden geboren. En dat is goed, Sharifa. Ja, niet dat wil ik zeggen, alle dankbaarheid voor de Heer. Dankbaar om een paradijs. Land zoals Namibia te blijven met paradijs mensen wat liefdevol is en bij elkaar bemoedigd en elkaar dragen en voor elkaar bed. Ons is dankbaar voor de Heer, voor het land, want ons zo'n christen land is, maar ons hoofd is. Ik heb ook gehoord die preek als je laat ons mensen maken naar ons beeld, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik hou maar niet bij die drie enige God dat ik bij de Heer kan inkomen aan mijn dood. Ja, niet alweer gezet, maar Sharifa.
1: Baie dankie dat u vanmiddag geskakel het en een mooie aand voor u verder.
0: Dankie, Sharifa.
1: Goed gaan.
0: Goed gaan,
1: dankie,
0: bye.
1: Dankie, tot ziens. 291-2007 of 291-2008, die code in die hoofstad 061. Dis so 13:30 oor 6. Ons, ja, ons het vir haar geleentheid gegin om vanaand maar haar sê te sê. Daar is ook baie dankbaarheid daar oorbaar. Ons gee geleentheid in die volgende luisteraar sê, goeiemiddag. Goeiemiddag,
2: Sharifa. Goeiemiddag, Sharifa.
1: Ek kan maar gesels.
2: Goeiemiddag, Sharifa, hoe gaan het?
1: Goeiemiddag, goed dankie met u.
2: Kan ek klaar nie, dankie. Sharifa, ek het een probleem. Ek bel hier van wortel af en ek sê die kip van soep. Sharifa, ons het een probleem met water, ons het waterprobleem. Ons rapporteer die pompe, ons rapporteer dat ons die water krijg nie, maar niks gebeur het by rural water. Nou wil ek by Sharifa gehoor het. Nie gehoor het nie, dan is die ander ding. Ons het aansoek gedoen vir solar pomp, omdat ons so sikkel met hierdie pompe, want dan as die pijpie daar is nie, dan is het die pijpie die daar is, of dan dit is maar nog net een probleem met die regering se goed. So het ons nou aansoek gedoen vir die solar pomp, en ons praat nou van omtrent so 3-4 jaar terug het ons die aansoek gedoen. En elke keer as die bejaal, dan word het gesê, net het is, verlede jaar dat ons bejaal, toe word ons gesê, hulle wacht nou net vir die budget. Die budget het ons nou uitgekom. Nou wat die budget uitgekom het, moet ons tot onze verbaas nou gaan hoor, dat het nou eers alles verskilde wat daar was van die ministerie was nog gebetaal, dan die ander skok, Sharifa is, dan word hulle se water en lichte oogsommer afgesmeek. Dan vraag ek vir myself, hulle wat vir jou moet help, hulle so goed wat af is, en nou hoe werk hulle? Hoe bestuur hulle die dinge? Want as hulle dan vir ons nie en so kan help, so wat hulle moet help, ek verstaan net nie, Sharifa. Ek het nou gevra, ek het weer 2 weke terug, of in verlede maand, dus ons is nou vars in een nieuwe maand. In verlede maand het ek weer gebel en gevra, oor ons is so laag. Toe word ek geantwoord, nie, dat is dat, ek het toe ook op die radio lees, toe hoor ek nie, maar die plaasename staan nie op die lees nie. Toe bel ek vir hulle om te hoor, hoekom is ons op die lees nie? Ons was van een van die eerstes wat aansoek gedoen het. Toe word het gesê, nee, die onze lees het een bykie laat ingekom, maar hy is nou op die lees opgesit, of die brief het een bykie laat ingekom van waar ook al hy geleid. En ons is nou opgesit op die lees, hulle wacht nou net vir die goed om gekoop te word. Ons weet ons hoe werk die, dis nou die procurement, en dis nou wie, en dis nou wat, en Sharifa, dit gaan maar net die goedie, dit is pathetisch daaronder. Dit is pathetisch daar in Ketmanshoop.
1: Dit is die bijdrage tot die program vanmiddag.
2: Dit is my bijdrage. So ek, rechtig daar, as een van die mensen nou luister, wat daar by die ministerie werk, dat we toch morgenochtend iets doen aan die saak en dat ons help kan kry. Dit is nie

3 minute voor 2 môre middag en dan weer 'n hoë gety 22 minute voor 9 môre aand. Verwagte sonopkoms in Windhoek 28 minute voor 8 môre oggend. Verwagte sonsondergang 20 minute oor 6 môre namiddag. Ons minimum en maksimum temperature vir môre: Arandas 14-27, Arenos 11-23, Aroab 10-24, Aus 11-24, Buitepos 10-24, Enana 13-31, Gobabis en Grootfontein beide 10-26, Helena Fidi 14-27 en Tisbaai 12-27, Karasburg 12-23, Katima Mulilo 7-27, Ketmanshoop 10-24, Korrigas 16-29, Maltië 11-23, Marienthal 11-25, Lodrits 9-21, Koerenkoero 10-27, Noordoever 12-27, Okahao 12-29, Okakarara 9-25, Okokoyo 14-26, Okongo 13-27, Omaruru en Omathia beide 10-30, Ondangwa 12-31, Opoo 14-28, Oranjemond 11-19, Oshakati 14-30, Otjenene 10-25, Otjewarongo 12-27, Otapi 14-29, Otjo 13-28, Rehoboth 9-25, Rundu 10-27, Sesfontein 15-30, Swakopmund 12-24, Terrasbaai 13-25, Tjumkwe 12-28, Tjumep 9-28, Walvisbaai 13-25 en Windhoek 10-25. Ons reisigersvoorspelling vir môre: Luanda gedeeltelik bewolk en matig met 18-22, Lusaka gedeeltelik bewolk en matig met 9-21, Harare sonnig en matig met 6-21, Maputo sonnig en warm met 13-26, Gaborone sonnig en matig met 4-21 eerder, Johannesburg sonnig en matig met 8-20 en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met 12-19. Wind lig tot matig noordoostelik tot suidwestelik. Dit dan ons weervooruitsigte vir môre 7 Julie soos verskaf deur die Windhoek se weerkantoor.

0: Ja, ons het daar geluister na Henk Williams en Dana Carter as ook Therese Atkins. Of Atkins, eerder Henk Williams Jr. het sy eie unieke stijl ontwikkel deur traditionele country met southern rock te combineer. Hy is bekend vir treffers soos A Country Boy Can Survive. Dana Carter het groot sukses behaal met haar debuutalbum Did I Shave My Legs for This. Haar treffer Strawberry Wine word steeds as een van country muziek se mooiste liefdesliedjies beskou. En Therese Atkins is bekend vir sy diepstem en treffers soos You Gonna Miss This. Sy muziek wissel tussen humoristiese liedjies en emosionele ballades. Ons luister vervolgens na Randy Travis. En kom ek kyk net gou wie is nog op ons speellysie. Ja, dis Randy Travis met Forever and Ever Amen. Lone Star met I'm Already There in David Lee Murphy met Dust on the Bottle.
1: Right, can I have the bride and groom for the wedding shop, please? Okay, let me see you two together. A nice look. Look right at the camera and smile. That's great. Can I have them, the mother and father of the bride? Okay, now together, wonderful family shot, and smile. Can we have the brother of the bride?
2: I'm coming.
3: Look at your tie. Will you sing a song for my wedding?
2: Well, I didn't really come to sing.
3: Please.
2: Well, I might.

0: I think when we did Islands in the Stream, we connected musically. When we did You Can't Make Old Friends, we connected personally.
1: Ja nee, dit is allemaal net een prachtige snit. So ek wil vir Monique sê, baie, baie dankie dat jy vanavond hierdie snit aangevra het. Dit is dan net een mooi snit.

0: Ja, ons tyd nou 20 minute voor 9 en ons het nog so 10 minute waarin ons kan saamkuier en net daarna is het groetheid waar ons dan gaan aansluit daar in Windhoek by Andries Meton vir die sokker wat vanavond uitgesaai gaan word. So geniet die laaste paar snitte saam met my, dis bykans groetheid.
1: Step right up.

was hy vinnig genoeg gewees om by te kon hou daarso, maar hy was daar was drie ander voorspelers voor hom gewees wat daarop hy bal afgestorm het. Fernandes en Felix

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traan het al, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Hou van stilte, dit laat my dink aan jou. En nou is ek heel te verlief op jou.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: hart van goud.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.